Die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam, opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse Veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachte extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in

2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesilgöz zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Yesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Stuur je appje naar de

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de oorlog in het Midden-Oosten zijn er weer Nederlandse schepen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de redersvereniging KNVR. De meeste schepen blijven nog in de Persische Golf omdat ze daar aan het werk zijn, bijvoorbeeld met baggeren en zand opspuiten. De bemanning van die schepen is wel regelmatig afgelost. De KNVR hoopt dat het nu rustig zal worden in de regio, zodat de werkzaamheden kunnen worden voortgezet. De Amsterdamse veiligheidsregio heeft de organisatoren van de ongeveer 60 evenementen die vrijdag worden georganiseerd in de regio in en om Amsterdam opgeroepen die af te gelasten vanwege de te verwachten extreme hitte. De regio vraagt hen dringend om het advies op te volgen, maar kan het niet afdwingen. De verantwoordelijkheid ligt bij de organisatoren en bezoekers van de evenementen. In Frankrijk is het op alle openbare plekken vanaf vrijdagmiddag 12 uur verboden om alcohol te drinken. Dit vanwege de overvolle ziekenhuizen door de hitte. Ook de verkoop van alcohol is verboden. Dit verbod gaat 's avonds in. Volgens de Franse politie kan het drinken van alcohol tijdens deze grote hitte desastreuze gevolgen hebben. Het verbod geldt tot 7 uur zaterdagmorgen. Er komt geen compensatie voor de individuele slachtoffers van het Nederlandse bombardement in 2015 op het Iraakse Hawija. Defensieminister Jesselgus zei dit tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Bij het bombardement op een faciliteit van IS werden tenminste 70 Irakese burgers gedood. Individuele compensatie is moeilijk uitvoerbaar volgens de minister en zou een precedentwerking hebben. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte en heeft code rood afgekondigd. Alleen in het noorden en in Zeeland geldt code oranje. De temperatuur komt vannacht op veel plaatsen niet onder de 20 graden. De middagtemperaturen lopen op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Na een droomstart was de druk er al vroeg af en werd het alleen na rust nog even spannend. Maandagnacht om 3 uur is Marokko de volgende tegenstander. Mocht Oranje ook dan winnen, dan wacht in de achtste finales op 4 juli de winnaar van het duel tussen Zuid-Afrika en Canada. Deze wedstrijd wordt om 7 uur 's avonds gespeeld. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Alle medewerkers in de verpleeg- en verzorgingszorg krijgen er de komende 2 jaar 7,4% meer loon bij. Vakbonden en werkgevers zijn het daarover eens geworden in een nieuwe CAO. De loonsverhoging gaat vanaf 1 september in en wordt in 4 stappen ingevoerd. Ook gaat de reiskostenvergoeding omhoog met een paar cent per kilometer. Onder de CAO vallen zo'n 500.000 medewerkers. Wel moeten de leden van de vakbonden eerst ook nog akkoord gaan met de nieuwe CAO-afspraken. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: overnacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Lokaal kan het 40 graden worden en door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog extra benauwd aan. Het KNMI waarschuwt voor uitdroging, oververhitting en zelfs een hitteberoerte. Het advies is om verkoeling op te zoeken en voldoende water te drinken. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. Waarschijnlijk lopen de aantallen doden en gewonden nog flink op. Er worden ook nog steeds veel mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Dat moet de stikstofuitstoot flink terugdringen, zodat vergunningen weer makkelijker kunnen worden verleend. Er komen zones rondom kwetsbare natuur, waar veel minder stikstof kan worden uitgestoten, en een beperkt aantal koeien per hectare. Ook verkeer en industrie moeten bijdragen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat sind die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

Oh, wat lekker dit, hè? Ethisch verantwoord, Billy Ocean, Caribbean Queen. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het 19:30 nieuws... en hoor je daarna 20 minuten hits op een rij... met onder andere Justin the Wild, Cheerio, ja, daar is die. Ook Eminem en Rihanna komen voorbij... en Douwe Bob Hoy met Slow Down. Eerst even to the year 3000 met Busted.

0: Ben jij er vanavond bij? Want Kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen. Dat is gewoon leuk.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Bij Taxi Centraal.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het Nederlands elftal gaat door een 3-1 overwinning op Tunesië als groepswinnaar verder op het WK. Maandagnacht om 3:00 is Marokko de volgende tegenstander. Voor een groot deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de extreme hitte, behalve voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Volgens het KNMI is het de eerste keer dat zo'n weeralarm voor warmte wordt afgegeven. Het dodental na de verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 235. Ook zijn er tot nu toe meer dan 4300 gewonden die in het ziekenhuis behandeld worden. En de stikstofplannen van landbouwminister Van Essen waren gisteravond nog niet rond. Achter de schermen werd nog volop overlegd binnen het kabinet. Vandaag bespreekt de ministerraad het pakket met maatregelen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parijs.

Douwe Bob zingt Slow Down If You Can't Go On. Ik hoop dat dat niet het geval is, want de ochtend is net begonnen. 20 minuten hits op een rij hoorde je met Eminem featuring Rihanna, Sven Versteeg featuring Lekker Pep, Justin de Wild, die deed het alleen, en ook Nelly kon het helemaal zelf. Snoop Dogg, die kon het ook alleen. Zijn eerste single was What's My Name?

Doggy Dog in 1994. Leuk om deze weer eens te horen. Er is een eind gekomen aan deze Kim staat op van vrijdag 26 juni. Morgen ben ik er weer met Erik en het leukste begin van je zaterdagavond hier op RTV Parkstad. We noemen het Saturday. En het zou leuk zijn als je dan ook weer gezellig meeluistert. Vorige week waren we er niet vanwege Pinkpop, maar morgen zijn we gewoon weer terug. Ik laat je achter met Man Eater van Hall & Oates, ofwel Daryl Hall en John Oates. En ik zeg heel graag tot maandag als je morgen niet kan bij een nieuwe. En ik wens je een heel fijn weekend. Maak er wat moois van en hou je radio lekker aan, want het wordt nog veel gezelliger hier op RTV Parkstad. Fijne dag!

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Bootje, Krummeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Café Drakken zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om

0: mensen vermist. Inmiddels sturen steeds meer landen hulp naar het getroffen gebied. Volgens reddingswerkers zijn de eerste 72 uur na een aardbeving cruciaal bij het zoeken naar overlevenden. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade en Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: RTV Parkstad met Staying Alive in de ochtend.
1: Vriend van Breugel.
0: 2 uur lang muziek non-stop op de radio. Nagenoeg non-stop. Om jou lekker voor te bereiden op het weekend. En ik heb daarvoor een hele zooi artiesten in een playlist mogen zetten. Wat ga je onder andere horen? Mark Anthony, Bruno Mars, Mooney, Zebra Larsson, Black State, Portugal, The Man, Jordan Sparks en Chris Brown, U2. Shakira, Burna Boy, The Fray. Nou, dat is toch een hele lijst artiesten. Ik heb ook nog Mood voor je klaarstaan van 24K Golden en Ian Dior. En die hoor en zie je nu.

0: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
2: Kom binnen!
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien? Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: Roda JC is in versterkt met verdediger Bram Marsman. De 23-jarige vleugelverdediger komt over van SC Cambuur en heeft in Kerkrade een contract getekend tot medio 2028 met een optie voor nog een extra seizoen. Marsman is inzetbaar aan zowel de linker- als rechterkant van de verdediging en doorliep de jeugdopleiding van FC Twente. Met zijn komst beschikt Roda nu over 4 vleugelverdedigers. Vanwege de extreme hitte is ook het oefenduel tussen VV Chevremont en Roda JC aangepast. De wedstrijd van vrijdag op Sportpark Kaffenberg begint niet om 7 uur, maar om 8:30. Na Kerkrade heeft ook de gemeente Heerlen speciale koeltekamers geopend voor inwoners die verkoeling zoeken tijdens de extreme hitte. De gekoelde ruimtes zijn onder meer te vinden in het Stadskantoor, Sjoenk Glaspaleis, het Cultuurhuis en verschillende gemeenschapshuizen en buurthuizen. Ze zijn bedoeld voor mensen die thuis of onderweg moeilijk aan de warmte kunnen ontsnappen. Ook andere organisaties passen hun plannen aan. Zo zijn de uitverkochte dinnershows van zangeres Floor Bosman bij brasserie Nieuw Erestein in Kerkrade van wegen de hitte verplaatst van het buitenterrein naar de koele boerderijschuur. Wat eet je als de stroom uitvalt? Op die vraag heeft de veiligheidsregio Zuid-Limburg antwoord met het meest rampzalige kookboek. Het gratis boekje staat vol recepten en praktische tips voor de eerste 72 uur van een noodsituatie. De recepten zijn samengesteld door Zuid-Limburgse koks en inwoners, onder wie Heerlenaren Aline Ploeg van Groene Gras en Patrick Beerman bij het Stostibar. Met lang houdbare ingrediënten en eenvoudige hulpmiddelen zoals vaccinelichtjes laten ze zien hoe ook zonder stroom een maaltijd kan worden bereid. De gemeente Landgraaf heeft slot Schaarsberg opnieuw in de openbare verkoop gezet. Dat blijkt uit de officiële verkoopinformatie van makelaarskantoor Clement Rentmeesters, dat de verkoop namens de gemeente begeleidt. Het gaat om de kasteelruïne, de voormalige bouwhoeve, het bezoekerscentrum en het omliggende landgoed van ruim 5,5 hectare. De gemeente wil dat de nieuwe eigenaar de locatie verder ontwikkelt tot een levendige en toegankelijke erfgoedplek. Het monumentale poortgebouw blijft eigendom van de gemeente. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 september inschrijven. De gemeente verwacht in februari volgend jaar een besluit te nemen over de verkoop. In Zuid-Limburg geldt vanaf vandaag het hoogste natuurbrandrisico. De veiligheidsregio heeft het waarschuwingsniveau verhoogd naar fase 2. Dat betekent dat de natuur extra gevoelig is voor brand en dat een eventuele brand zich sneller kan uitbreiden. Volgens de veiligheidsregio ontstaan de meeste natuurbranden door menselijk handelen. Daarom wordt bezoekers van natuurgebieden gevraagd extra voorzichtig te zijn met open vuur, sigaretten en andere hittebronnen. Bij een melding van een natuurbrand rukt de brandweer in Zuid-Limburg voortaan direct met extra voertuigen en personeel uit om uitbreiding van het vuur zoveel mogelijk te voorkomen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft opnieuw een dag met extreme hitte. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 37 tot 38 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en blijft het ook vanavond nog lang warm. Vrijdag en zaterdag wordt het mogelijk nog heter, met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later vrijdag is er kans op een lokale onweersbui.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: op tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. PostNL bezorgt vandaag geen post- en brievenbuspakjes in de provincies waar code rood geldt vanwege de extreme hitte. De ziekenhuizen laten weten dat de zorg vandaag gewoon doorgaat, ondanks code rood. Alle polyklinieken blijven geopend en de afspraken, geplande operaties en behandelingen gaan door. Wel vragen ziekenhuizen patiënten om goed na te denken of reizen wel verantwoord is. Ook adviseren ze rekening te houden met extra reistijd en voorzichtig op pad te gaan. Netbeheerders en energiebedrijven gaan huishoudens inzetten om de problemen op het elektriciteitsnet te verminderen. Tegen een vergoeding kunnen zij op afstand hun thuisbatterijen, laadpalen voor elektrische auto's en warmtepompen laten aansturen. De apparaten verminderen dan het stroomverbruik en geven waar mogelijk elektriciteit terug aan het net bij een tekort. Het gaat om 70.000 huishoudens in Gelderland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant. Deelname is vrijwillig. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. En de Engelse koning Charles gaat na de renovatie niet in Buckingham Palace wonen, heeft het Britse koningshuis bekendgemaakt. Het paleis blijft wel de plek voor officiële ceremonies en staatsgelegenheden. Ook maakte het Hof bekend dat Charles vorig jaar bijna 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald. Het bedrag is voor het eerst openbaar gemaakt. De Britse koning hoeft wettelijk geen inkomstenbelasting, vermogens- of winstbelasting of successierecht te betalen, maar doet dat vrijwillig. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand.

0: taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Michael.
1: Uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. En ook de tweede uur boordevol met non-stop hits. Om jou lekker voor te bereiden op het weekend. We draaien ze nagenoeg non-stop achter elkaar. En wat draaien we dan nagenoeg non-stop achter elkaar? Nou, Hugel, wat jij wil. En Solto, Coldplay, Maroon 5, The Army of Lovers. De samenwerking tussen Estine en Frauke ga je nog horen. Anastasia, Guy Sebastian, oftewel Guy Sebastian, wat jij wil. Aswad, die Bauza, zo lekker die muziek wat die jongens maken. Katy Perry, Ed Sheeran, Roy Orbison, als we het halen. Dat zijn alle tracks die je gaat horen. En we gaan ook nog lekker een beetje tropische muziek op de Radio 10 gehoren brengen. Dit is Bandolero van Paris Latino. Maar dan anders.

0: Werkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
0: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
0: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
7: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: Veel scholen in Parkstad blijven vandaag gesloten vanwege de extreme hitte en de afgekondigde code rood van het KNMI. Onder meer de middelbare scholen van SVO PL en LVO geven geen reguliere lessen. SVO PL laat weten dat leerlingen die thuis niet terecht kunnen of een individuele toets moeten maken, wel op school welkom zijn. Ook het Vista College schrapt de lessen, alleen examens gaan door en studenten kunnen terecht in gekoelde ruimtes. Volgens de schoolbesturen zijn de maatregelen genomen vanwege de gezondheidsrisico's van de verwachte temperaturen die in Limburg kunnen oplopen tot ongeveer 40 graden. De voorstelling van de openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht is gisteravond voortijdig afgebroken, nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel was geworden op het podium. De voorstelling werd direct stilgelegd, waarna medisch personeel de acteur verzorgde. Van Waardenburg verliet vervolgens onder begeleiding het speelveld. Daarna maakte de organisatie bekend dat de voorstelling niet zou worden hervat. Het publiek reageerde met een warm applaus. Vanwege de aanhoudende hitte heeft de organisatie eerder al besloten de voorstellingen van vrijdag en zaterdag een half uur later te laten beginnen, zodat bezoekers niet meer in de volle zon op de tribune zitten. Over de oorzaak van het onwel worden van Van Waardenburg is niets bekendgemaakt. PostNL bezorgt vandaag geen gewone post- en brievenbuspakjes in Zuid-Limburg vanwege de extreme hitte, dat meldt het postbedrijf in een officiële service-update. De maatregel geldt omdat postbezorgers hun werk grotendeels lopend of op de fiets uitvoeren. Volgens PostNL is dat bij de verwachte temperaturen niet verantwoord. Rouwpost en medische post worden wel bezorgd. Ook de pakketbezorging gaat door, al kan die door de hitte vertraging oplopen. PostNL heeft daarnaast extra hitmaatregelen genomen voor medewerkers, zoals aangepaste werktijden, extra pauzes en voldoende drinkwater. De reguliere postbezorging wordt hervat zodra de weersomstandigheden dat toelaten. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 39 tot lokaal 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Sapphire van Ed Sheeran. De ene laatste in de uitzending van Staying Alive in de ochtend. Zometeen de show van Arno op de radio. Ik wens je daar heel veel plezier bij. Wat mij betreft een prettig weekend. Ik laat je achter met Roy Orbison. You got it.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekkala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokte branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Een onderzoek naar hoe brein en lichaam reageren op stressvolle situaties krijgt de Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd. Neurowetenschapper Karin Roelofs doet onderzoek naar het nut van de zogenoemde freeze-reactie en ontvangt 1,5 miljoen euro voor meer research. De freeze-reactie blijkt heel belangrijk in het goed omgaan met stressvolle situaties. Ook chemisch bioloog Herman Overkleeft krijgt de Spinoza-premie voor onderzoek naar menselijke eiwitten. Het weer, volop zon en

0: De romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
9: Dit is het begin van een nieuw uur.
10: Met Arno Krijger.

Nog niet zo lang geleden heeft hij in Amsterdam gestaan. Harry Styles heb ik het over. En American Girls. En dat was dat niemand minder dan de Golden Earring. En Wait a Love, hun eerste grote hit internationaal. Het is vrijdagochtend. De weekendeditie van Krijnen op je apparaat. 26 juni 2026. Tot 12 uur ben ik bij je met heel wat lekkere muziek. En je kan zelf ook even meewerken als je het wilt. Ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Jouw hits, jouw nieuws. Klik eventjes op het groene logootje en je bent zo bij mij in de studio. Laat het maar weten.

Ja hoor, Maserati heeft hij, een huis op Bali. Het gaat maar goed met hem hoor. Samuel Welten, een echte liefde, is, die is te koop, ja zeker. Gaan we eens naar de Antoniusstraat in Haken, daar is het ook te koop. Oh, dat mag je niet zeggen, Arno. Nee, sorry, oké. Hey, zometeen heb ik nog iets lekkers voor je klaarstaan. Wat dacht je van Spender, Ballad and Gold? Maar eerst deze, Cool en zijn gang. James C. Taylor, de leadzanger, had het over love.

0: Frisdrankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
9: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Veel scholen in Parkstad blijven vandaag gesloten vanwege de extreme hitte en de afgekondigde code rood van het KNMI. Onder meer de middelbare scholen van SVO, PL en LVO geven geen reguliere lessen. SVO, PL laat weten dat leerlingen die thuis niet terecht kunnen of een individuele toets moeten maken, wel op school welkom zijn. Ook het Vista College schrapt de lessen, alleen examens gaan door en studenten kunnen terecht in gekoelde ruimtes. Volgens de schoolbesturen zijn de maatregelen genomen vanwege de gezondheidsrisico's van de verwachte temperaturen die in Limburg kunnen oplopen tot ongeveer 40 graden. De voorstelling van de openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht is gisteravond voortijdig afgebroken nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel was geworden op het podium. De voorstelling werd direct stilgelegd, waarna medisch personeel de acteur verzorgde. Van Waardenburg verliet vervolgens onder begeleiding het speelveld. Daarna maakte de organisatie bekend dat de voorstelling niet zou worden hervat. Het publiek reageerde met een warm applaus. Vanwege de aanhoudende hitte heeft de organisatie eerder al besloten de voorstellingen van vrijdag en zaterdag een half uur later te laten beginnen, zodat bezoekers niet meer in de volle zon op de tribunes zitten. Over de oorzaak van het onwel worden van Van Waardenburg is niets bekendgemaakt. PostNL bezorgt vandaag geen gewone post- en brievenbuspakjes in Zuid-Limburg vanwege de extreme hitte. Dat meldt het postbedrijf in een officiële service-update. De maatregel geldt omdat postbezorgers hun werk grotendeels lopend of op de fiets uitvoeren. Volgens PostNL is dat bij de verwachte temperaturen niet verantwoord. Rouwpost en medische post worden wel bezorgd. Ook de pakketbezorging gaat door, al kan die door de hitte vertraging oplopen. PostNL heeft daarnaast extra hitmaatregelen genomen voor medewerkers, zoals aangepaste werktijden, extra pauzes en voldoende drinkwater. De reguliere postbezorging wordt hervat zodra de weersomstandigheden dat toelaten. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 39 tot lokaal 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
10: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Dat was dat Spender Ballad in Gold. En maar ook nog The Weeknd. The Sacrifice. Ja, dat is een beetje. Hou het goed in de gaten. Het wordt vandaag ontzettend warm. Dus weet je wat? We passen daar een beetje de muziek op aan. Wat dacht je van deze? Jimmy Cliff. And We've Got Sunshine. In the Music.

Beetje heffen en puffen, hè, met dit weer. Ja, dat kan wel. Jimmy Cliff en We've Got Sunshine in the Music. En als ik even hier naar buiten bij ons bij de ingang van de studio kijk, op de temperatuurmeter is het 37,4 graden. Gezondheid. Deze werd aangevraagd door Peggy, de Star Council. Een long hot summer.

0: Het maakt gewoon niet uit. Het maakt niet uit wat ik doe, zeggen ze. Oftewel de Star Council, speciaal voor Peggy. A long hot summer. Ja, dat is het wel. Zelfs de airco hier in de studio die heeft er heel veel moeite mee. Om het lekker koel te houden dan, hè.
1: To all my people in the struggle, you think God's forgotten about you. Here's some pain medicine. Let's go!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmer slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio.

0: VVV Parkstad.
1: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkt in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. In Japan hebben de autoriteiten 2,2 miljoen mensen opgeroepen te evacueren vanwege orkaan Mekala. Het Japanse weeragentschap waarschuwt dat deze gepaard kan gaan met hevige regenbuien en windstoten tot 144 km per uur. Dat kan overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg hebben. In verschillende regio's in het land is het op 1 na hoogste waarschuwingsniveau afgegeven. Ruim 200 vluchten zijn tot dusver geannuleerd, ook zijn wegen afgesloten. De huidige hittegolf in Europa komt onmiskenbaar door klimaatverandering. Dat concludeert het internationale onderzoekscollectief World Weather Attribution. 50 jaar geleden was het volgens de analisten vrijwel onmogelijk geweest dat de thermometer de huidige temperaturen zou aantikken. Dan zou het tijdens een vergelijkbare hittegolf 3,5 graad koeler zijn geweest. Eerder linkten ook de Verenigde Naties de huidige extreme temperaturen aan klimaatverandering. De Duitse financiële toezichthouder BaFin is een onderzoek gestart naar mogelijke onregelmatigheden in de boekhouding van webwinkel Zalando. De verdenking draait om de overname van concurrent About You vorig jaar. Volgens de toezichthouder rammelt de jaarrekening en het bijbehorende jaarverslag. Het van oorsprong Duitse Zalando slokt de branchegenoot About You op met een agressieve overname. In de financiële afwikkeling van die constructie zijn nu dus twijfels gerezen. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat?
0: Audiofrenzy.nl. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Arno Krijnen.

Love and Pride King. Hij was ook nog presentator bij MTV. Ja, dat was hij ook nog. En daarvoor hadden we Lil Kleine samen met Samuel Welton. En maak me nou niet gek. Ja, dat is hem. Dat je gewoon eventjes helemaal niet gek maakt. Als ik hier naar de temperaturen keek. Jezus, nog toe. Het gaat lekker omhoog, hoor. Buiten hier bij de ingang van RTV Park staat 38,3 graden. Is festivalweer dit.

Een van de grotere DJ's die we hier all over the world hebben gehad. Avicii en Wake Me Up. En daarvoor zat Amor van Helden en My, My, My. Terug naar de jaren 90. Snap. En welcome to tomorrow. Tussen haakjes en are you ready? Ja, ben je er klaar voor? Dan komt-ie.

Noah Jong. En Messi heeft nog niet zo lang geleden in de Nederlandse top 40 gestaan. Een mannetje wat eigenlijk heel erg klein is, maar heel erg groot met zijn muziek. Ik heb het over niemand minder dan Roel van Velzen. En Baby, Baby Get Higher.

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Musicalacteur Milan van Waardenburg uit Kerkrade gaat vanaf januari volgend jaar de hoofdrol spelen in de Duitse productie van The Phantom of the Opera. Dat heeft producent ATG Entertainment bekendgemaakt. Van Waardenburg is vanaf november al op het toneel in Keulen te zien en neemt begin 2027 definitief de titelrol van The Phantom voor zijn rekening. Daarna combineert hij zijn werk in Duitsland met de Nederlandse tournee van Evita. De 32-jarige acteur speelde eerder hoofdrollen in onder meer Les Miserables, Anastasia en Elisabeth. Met zijn nieuwe rol voegt hij opnieuw een internationale productie toe aan zijn indrukwekkende musical carrière. Een verborgen stukje oorlogsgeschiedenis in Heerlen is binnenkort te bezoeken. Onder buurttuin het klooster Koolhufke ligt een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog, die door buurtbewoners is opgeknapt en opengesteld voor rondleidingen. De 19 meter lange schuilkelder bood tijdens de oorlog plaats aan ongeveer 140 schoolkinderen wanneer luchtaanvallen dreigden. Na jaren onder de grond verborgen te zijn geweest, maakten bewoners de bunker met veel graafwerk weer toegankelijk. Bezoekers krijgen niet alleen een kijkje in de schuilkelder, maar ook in de bijzondere buurtuin die de afgelopen jaren op het voormalige schoolterrein is aangelegd. Daarmee komen lokale geschiedenis en buurtinitiatief op een unieke manier samen. Veel scholen in Parkstad zijn vandaag gesloten vanwege de extreme hitte en de afgekondigde code rood van het KNMI. Onder meer de middelbare scholen van SVO, PL en LVO geven geen reguliere lessen. SVO, PL laat weten dat leerlingen die thuis niet terecht kunnen of een individuele toets moeten maken, wel op school welkom zijn. Ook het Vista-college schrapt de lessen, alleen examens gaan door en studenten kunnen terecht in gekoelde ruimtes. Volgens de schoolbesturen zijn de maatregelen genomen vanwege de gezondheidsrisico's van de verwachte temperaturen, die in Limburg kunnen oplopen tot ongeveer 40 graden. PostNL bezorgt vandaag geen gewone post- en brievenbuspakjes in Zuid-Limburg vanwege de extreme hitte. Dat meldt het postbedrijf in een officiële service-update. De maatregel geldt omdat postbezorgers hun werk grotendeels lopend of op de fiets uitvoeren. Volgens PostNL is dat bij de verwachte temperaturen niet verantwoord. Rouwpost en medische post worden wel bezorgd. Ook de pakketbezorging gaat door, al kan die door de hitte vertraging oplopen. PostNL heeft daarnaast enkele hittemaatregelen genomen voor medewerkers, zoals aangepaste werktijden, extra pauzes en voldoende drinkwater. De reguliere postbezorging wordt hervat zodra de weersomstandigheden dat toelaten. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Het advies luidt: blijf zoveel mogelijk uit de zon, drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Zometeen gaan we de week eigenlijk al een beetje afsluiten. We laten gewoon het weekend dan naar binnen. Tenminste, als jij het ook oké vindt, dan gaan we dat gewoon zometeen doen. Hey, deze werd aangevraagd via de RTP Parkstad app. Ga eventjes naar rtpparkstad.nl, klik eventjes op het groene logootje en laat me even weten wat deze werd aangevraagd door Roger uit Kerkrade. Hey, heb je

Ja, lekker bleef hij, hoor. Kiss. Sure know something. Ja, je kent ze natuurlijk ook nog wel van die andere, die hele grote. Die gaan we binnenkort nog eens een keertje erbij pakken. I was made for loving you, babe. Weet je wat? Ik ga gewoon eventjes iets doen. Ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. Dit is gewoon tijd. De hoogste tijd voor Standje Burenruzie. Zet je speakers maar eventjes op volume nummer 10. En laat je buren meegenieten. Ik spreek je morgen weer tussen 4 en 6. Maar nu eerst even deze. Jocelyn Brown en Hold Me Up samen met Junior Jack.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. De man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in het Duitse Magdeburg heeft een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Bij de aanslag vielen 6 doden en honderden gewonden. De nu 51-jarige Taleb A. reed met een auto op hoge snelheid in op bezoekers van de kerstmarkt. A. komt uit Saoedi-Arabië en werkte in Duitsland als arts. Hij was voor de aanslag al bekend bij de politie door bedreigingen. Hij uitte een diepe afkeer van de islamitische leer. Het weer, volop zon en tropisch bij een matige zuidoostenwind. Met temperaturen tussen 35 en 39 graden vanmiddag geldt code rood in 8 provincies, dus blijf zo mogelijk binnen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
12: dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen.

Het is Shawn Mendes en Camilo Cabello op RTV Parkzat. Tijdens Broodje Mouw de Lunchshow. En ik moet even iets rechtzetten. Ik had iets geroepen afgelopen week. We gingen een speciale uitzending maken. Ja, die gaan we ook maken. Als in, we gaan gewoon lekker heel veel vrolijke zomerse muziek draaien. Maar het idee wat ik had, werd gisteren abrupt verstoord. Rond een uur of vier. Toen natuurlijk die code roodmelding kwam. Met het bericht om in ieder geval geen gekke dingen te gaan doen. Niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. En om dan een beetje de beide handen presentator uit te gaan hangen. Ik denk, dat gaan we maar niet doen. Dus we doen het toch gewoon even vandaag vanuit de studio. De RTV Parkstad studio wel te verstaan. Broodje Mouw de Lunchshow tot een uurtje of twee vanmiddag met gewoon lekker veel zomerse muziek om jou een beetje door die dag heen te helpen.

Heerlijke nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew it, I knew you. Uit de film Toy Story 5 komt-ie. En daarvoor nog Christina Aguilera. Die komt dan weer uit 1998. Genie in a Bottle. En we draaiden ook nog Bebe Rexha samen met David Guetta. Dat is wel een hele, hele leuke plaat eigenlijk. Goede plaat ook. Lekkere track om zo voorbij te horen komen hier op de radio. Nou, code rood dus vandaag. Ja, betekent eigenlijk gewoon kans op gezondheidsproblemen die zeer groot is. Denk aan uitdroging, oververhitting en in ernstige gevallen een hitteberoerte. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen lopen risico. Het advies is dus, en dat is het altijd, drink voldoende water en zware inspanning vermijden. En met name ook die schaduw opzoeken, jongens. Ja, maar weet je wat het rare is met dit weer? Zelfs de schaduw opzoeken. Ik zit hier nu binnen. Ik moet je wel heel eerlijk zeggen, ik moet hem even op standje. Even kijken. Deze moet ik hebben, ja. Standje verkoelen zetten. Ik had de airco wel aangezet, maar ik denk, wat ben ik toch het zweten, man. Maar hij staat niet erg aan. Hij staat op standje eco. Maar dat is ook belangrijk natuurlijk. Maar koelen is even belangrijker. Met dit weer met name dus. En met code rood, wat ik wilde zeggen. Voorzichtig. En denk ook aan je naasten. Denk aan vrienden, bekenden, ouderen, jonge kinderen. Voorzichtig allemaal. Wat wel absoluut door moet gaan is natuurlijk goede muziek. Zomerse muziek, want dat hoort wel een beetje bij dit weer. Don't Go Yet, Camilo Cabello. Oh,

0: Gewoon doorgaat zijn de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzevrij met The Good Man. Zometeen ook Calvin Harris en Rihanna. En wederom Camila Cabello. Maar nu in duet met Ed Sheeran. Bam bam, hoor je zo.
1: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijft de zorg bij Zuiderland Medisch Centrum vandaag gewoon doorgaan. De polyklinieken zijn volgens het ziekenhuis geopend zoals gepland. Zuiderland vraagt patiënten wel vooraf goed te beoordelen of ze veilig naar het ziekenhuis kunnen reizen. Wie zich door de hitte niet goed voelt of extra gevoelig is voor warmte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen polykliniek. Samen wordt bekeken of een afspraak eventueel kan worden aangepast of verplaatst. Patiënten die wel naar het ziekenhuis komen, krijgen het advies voldoende water mee te nemen, luchtige kleding te dragen en zich goed tegen de zon te beschermen. De voorstellingen van de openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht gaan vandaag en morgen niet door. Producenten hebben dat besloten vanwege de extreme hitte. Volgens toneelgroep Maastricht en producent Servé Hermans kunnen de veiligheid en gezondheid van bezoekers, cast, vrijwilligers en medewerkers onder de huidige weersomstandigheden niet voldoende worden gegarandeerd. Daarom zijn beide voorstellingen afgelast. De organisatie onderzoekt inmiddels mogelijke alternatieven. Kaartkopers worden daarover geïnformeerd zodra meer duidelijk is. Donderdagavond werd een voorstelling al voortijdig beëindigd nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel was geworden. Musicalacteur Milan van Waardenburg uit Kerkrade gaat vanaf januari volgend jaar de hoofdrol spelen in de Duitse versie van The Phantom of the Opera. Dat heeft producent ATG Entertainment bekendgemaakt. Van Waardenburg is vanaf november al op het toneel in Keulen te zien en neemt begin 2027 definitief de titelrol van The Phantom voor zijn rekening. Daarna combineert hij zijn werk in Duitsland met de Nederlandse tournee van Evita. De 32-jarige acteur speelde eerder hoofdrollen in onder meer Les Miserables, Anastasia en Elisabeth. In The Passion 2026 speelde hij Jezus en deze maand nam hij een hoofdrol voor zijn rekening in de spektakelmusical Bokkenrijders in Stadion de Geuzelt in Maastricht. Met zijn nieuwe rol in The Phantom of the Opera voegt hij opnieuw een internationale productie toe aan zijn indrukwekkende musicalcarrière. Een verborgen stukje oorlogsgeschiedenis in Heerlen is morgen te bezoeken. Onder buurtuin het klooster Koolhufke ligt een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog, die door buurtbewoners is opgeknapt en opengesteld voor rondleidingen. De 19 meter lange schuilkelder bood tijdens de oorlog plaats aan ongeveer 140 schoolkinderen wanneer luchtaanvallen dreigden. Na jaren onder de grond verborgen te zijn geweest, maakten bewoners de bunker met veel graafwerk weer toegankelijk. Bezoekers krijgen niet alleen een kijkje in de schuilkelder, maar ook in de bijzondere buurttuin die de afgelopen jaren op het voormalige schoolterrein is aangelegd. Daarmee komen lokale geschiedenis en buurtinitiatief op een unieke manier samen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 39 tot 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, luidt het advies. Drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Heerlijk, deze klassieker uit 1987 alweer. Bamboleo, de Gypsy Kings op RTV Park staat tijdens de 20 minuten hit. Shakira, ook met Camilla Cabello. Calvin Harris en The Good Man. Als je zelf iets wilt horen, geef het eventjes door. Hè. Je weet inmiddels wel hoe...

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen. Er komen 100 natuurgebieden met zones waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Ook komt er een generieke korting als de beloofde vermindering van stikstofuitstoot er niet komt. Dat betekent dat in het uiterste geval alle bedrijven in Nederland minder koeien mogen houden. De stikstofuitstoot in de landbouw moet met 42-46% verlaagd worden ten opzichte van 2019. De EU stopt met de beschermde opvangstatus voor dienstplichtige Oekraïners. Dit gebeurt op verzoek van Oekraïne, aldus Eurocommissaris Magnus Brunner. Het gaat om Oekraïners die nieuw naar de EU komen. Dienstplichtige Oekraïners kunnen wel nog altijd asiel aanvragen via de gebruikelijke EU-procedure. Oekraïense vluchtelingen vallen binnen de EU onder speciale opvangregels. Daarmee hebben ze recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De Belgische autoriteiten hebben de verdachte geïdentificeerd van de explosie bij een synagoge in Luik afgelopen maart. De politie maakte bekend dat er 7 arrestaties zijn verricht. De Belgische justitie wil in het belang van het onderzoek verder geen details vrijgeven. Bij de explosie in Luik vielen geen slachtoffers, wel was er grote materiële schade. Later dook een filmpje van de explosie op, daarin was een gemaskerd figuur te zien. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door, daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten, daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vöösterich Tours. Aan de Nuit.

0: en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Groot applaus voor de beste man, Gustavo Lima op RTV Parkstad en Ballada. Ook Cheryl en Get Into You. Goed. Welkom dus bij deel 2 van Broodje Mouwde Lunchshow. Als gezegd, gewoon lekker vanuit de studio in verband met de code rood. Ja, drink heel veel water, hè. Voor mij te zware inspanning tussen 12 en 6 uur. Zoek regelmatig verkoeling op en draag lichte, luchtige kleding. En een van de allerbelangrijkste dingen, ja, die ik toch ook weer in het nieuws las. Want ik denk, dan denk ik van jongens, hoe krijgen we het weer voor elkaar? Wees nou voorzichtig met het in de auto blijven. Hè? Dat is natuurlijk niet echt heel erg handig met dit weer. In ieder geval niet als je geen airco of verkoeling erin hebt. Dus doe alsjeblieft voorzichtig. Code rood vandaag. Maak je niet al te druk. Dat doen wij wel. Met leuke muziek. Ricky Martin. Well.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: op tritonmarketing.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel
4: bij Poelman Parfums.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijft de zorg bij Zuiderland Medisch Centrum vandaag gewoon doorgaan. De polyklinieken zijn volgens het ziekenhuis geopend zoals gepland. Zuiderland vraagt patiënten wel vooraf goed te beoordelen of ze veilig naar het ziekenhuis kunnen reizen. Wie zich door de hitte niet goed voelt of extra gevoelig is voor warmte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen polykliniek. Samen wordt bekeken of een afspraak eventueel kan worden aangepast of verplaatst. Patiënten die wel naar het ziekenhuis komen, krijgen het advies voldoende water mee te nemen, luchtige kleding te dragen en zich goed tegen de zon te beschermen. De voorstellingen van de openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht gaan vandaag en morgen niet door. Producenten hebben dat besloten vanwege de extreme hitte. Volgens toneelgroep Maastricht en producent Servé Hermans kunnen de veiligheid en gezondheid van bezoekers, cast, vrijwilligers en medewerkers onder de huidige weersomstandigheden niet voldoende worden gegarandeerd. Daarom zijn beide voorstellingen afgelast. De organisatie onderzoekt inmiddels mogelijke alternatieven. Kaartkopers worden daarover geïnformeerd zodra meer duidelijk is. Donderdagavond werd een voorstelling al voortijdig beëindigd nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel was geworden. Musicalacteur Milan van Waardenburg uit Kerkrade gaat vanaf januari volgend jaar de hoofdrol spelen in de Duitse versie van The Phantom of the Opera. Dat heeft producent ATG Entertainment bekendgemaakt. Van Waardenburg is vanaf november al op het toneel in Keulen te zien en neemt begin 2027 definitief de titelrol van The Phantom voor zijn rekening. Daarna combineert hij zijn werk in Duitsland met een Nederlandse tournee van Evita. De 32-jarige acteur speelde eerder hoofdrollen in onder meer Les Miserables, Anastasia en Elisabeth. In The Passion 2026 speelde hij Jezus en deze maand nam hij een hoofdrol voor zijn rekening in de spektakelmusical Bokkenrijders in Stadion De Geuzelt in Maastricht. Met zijn nieuwe rol in The Phantom of the Opera voegt hij opnieuw een internationale productie toe aan zijn indrukwekkende musicalcarrière. Een verborgen stukje oorlogsgeschiedenis in Heerlen is morgen te bezoeken. Onder buurtuin het klooster Koolhufke ligt een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog die door buurtbewoners is opgeknapt en opengesteld voor rondleidingen. De 19 meter lange schuilkelder bood tijdens de oorlog plaats aan ongeveer 140 schoolkinderen wanneer luchtaanvallen dreigden. Na jaren onder de grond verborgen te zijn geweest, maakten bewoners de bunker met veel graafwerk weer toegankelijk. Bezoekers krijgen niet alleen een kijkje in de schuilkelder, maar ook in de bijzondere buurtuin die de afgelopen jaren op het voormalige schoolterrein is aangelegd. Daarmee komen lokale geschiedenis en buurtinitiatief op een unieke manier samen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 39 tot 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, luidt het advies. Drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

La Camisa Negra, Juan S. op Echt TV Park. Zat bijna 2 uur straks. Heerlijke muziek op de radio. Ik zou hem gewoon lekker aan laten staan. Voetjes in het water. En even gaan genieten van de hits van Niall Horan en Miles Smith. Ook Michael Jackson en de Shapeshifter straks. Dit is Harry Styles en American Girls. Tot 2 uur. Heel fijn weekend. En maandag een nieuwe lunchshow om 12 uur.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
5: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
0: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 2 uur.
11: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering. Dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dit vanwege hoge kosten, zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er sluiten mogelijk fabrieken in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers. Op het door Rusland bezette Oekraïense schiereiland de Krim is de noodtoestand uitgeroepen. Het openbaar leven op de Krim wordt ontregeld door Oekraïense aanvallen. De autoriteiten op de Krim maakten eerder al bekend dat particulieren geen brandstof meer mochten kopen. Zomerkampen voor kinderen zijn afgeblazen. Rusland annexeerde de Krim in 2014. De regio is populair bij Russische toeristen, maar dient ook als uitvalsbasis voor de Russische krijgsmacht. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat vanaf 1 juli op slot. Alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers, zoals nieuwbouwprojecten en meterkastuitbreidingen, komen op een wachtlijst. Volgens netbeheerder Enexis verandert de manier waarop de ruimte op het stroomnet wordt toegewezen. Aanvragers met maatschappelijke prioriteit, zoals de politie en ziekenhuizen, krijgen voorrang. Brabantse nieuwbouwprojecten die hun aansluiting al hadden aangevraagd, behouden hun plek. En het défilé tijdens de Landelijke Veteranendag morgen gaat niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast vanwege de verwachte hitte. Koning Willem-Alexander zou het défilé in Den Haag afnemen. Het openingsprogramma in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Daar is de koning bij aanwezig. De voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, Jaap Smit, noemt het uitermate sneu dat het défilé niet doorgaat. Veteranen hebben volgens hem het hele jaar naar het moment uitgekeken. Het weer. In De Bilt is zojuist 33,3 graden gemeten. Daarmee is het de warmste 26 juni ooit. Het advies is om niet naar buiten te gaan als het niet nodig is. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
12: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
13: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
14: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
15: Komt het oog wel ook wat.
14: Audiofrenzy.nl.
16: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl. Of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
17: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mindy Carwash keeps you moving.
18: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijft de zorg bij Zuiderland Medisch Centrum vandaag gewoon doorgaan. De polyklinieken zijn volgens het ziekenhuis geopend zoals gepland. Zuiderland vraagt patiënten wel vooraf goed te beoordelen of ze veilig naar het ziekenhuis kunnen reizen. Wie zich door de hitte niet goed voelt of extra gevoelig is voor warmte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen polykliniek. Samen wordt bekeken of een afspraak eventueel kan worden aangepast of verplaatst. Patiënten die wel naar het ziekenhuis komen, krijgen het advies voldoende water mee te nemen, luchtige kleding te dragen en zich goed tegen de zon te beschermen. De voorstellingen van de openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht gaan vandaag en morgen niet door. Producenten hebben dat besloten vanwege de extreme hitte. Volgens toneelgroep Maastricht en producent Servé Hermans kunnen de veiligheid en gezondheid van bezoekers, cast, vrijwilligers en medewerkers onder de huidige weersomstandigheden niet voldoende worden gegarandeerd. Daarom zijn beide voorstellingen afgelast. De organisatie onderzoekt inmiddels mogelijke alternatieven. Kaartkopers worden daarover geïnformeerd zodra meer duidelijk is. Donderdagavond werd een voorstelling al voortijdig beëindigd nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel was geworden. Musicalacteur Milan van Waardenburg uit Kerkrade gaat vanaf januari volgend jaar de hoofdrol spelen in de Duitse versie van The Phantom of the Opera. Dat heeft producent ATG Entertainment bekendgemaakt. Van Waardenburg is vanaf november al op het toneel in Keulen te zien en neemt begin 2027 definitief de titelrol van The Phantom voor zijn rekening. Daarna combineert hij zijn werk in Duitsland met een Nederlandse tournee van Evita. De 32-jarige acteur speelde eerder hoofdrollen in onder meer Les Miserables, Anastasia en Elisabeth. In The Passion 2026 speelde hij Jezus en deze maand nam hij een hoofdrol voor zijn rekening in de spektakelmusical Bokkenrijders in Stadion de Geuzelt in Maastricht. Met zijn nieuwe rol in The Phantom of the Opera voegt hij opnieuw een internationale productie toe aan zijn indrukwekkende musicalcarrière. Een verborgen stukje oorlogsgeschiedenis in Heerlen is morgen te bezoeken. Onder buurtuin het klooster Koolhufke ligt een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog die door buurtbewoners is opgeknapt en opengesteld voor rondleidingen. De 19 meter lange schuilkelder bood tijdens de oorlog plaats aan ongeveer 140 schoolkinderen wanneer luchtaanvallen dreigden. Na jaren onder de grond verborgen te zijn geweest, maakten bewoners de bunker met veel graafwerk weer toegankelijk. Bezoekers krijgen niet alleen een kijkje in de schuilkelder, maar ook in de bijzondere buurtuin die de afgelopen jaren op het voormalige schoolterrein is aangelegd. Daarmee komen lokale geschiedenis en buurtinitiatief op een unieke manier samen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 39 tot 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, luidt het advies. Drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: De winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Café Drakken zet de tijd op 3:00.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. Oud-minister Arie Slob noemt het onbegrijpelijk dat er is bezuinigd op de voorbereiding op een nieuwe pandemie. Volgens hem dreigen bij een volgende gezondheidscrisis dezelfde problemen als tijdens corona, als het kabinet die bezuinigingen niet volledig heeft teruggedraaid. Slob pleitte tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona ook voor betere ventilatie op scholen, zodat de lessen bij een nieuwe pandemie sneller kunnen doorgaan. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers van de zware aardbevingen van woensdag. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio is uitgeroepen tot rampgebied. Internationale hulp is onderweg. Er zijn al teams van reddingswerkers uit onder meer de VS, Mexico en de Dominicaanse Republiek gearriveerd. Ziekenhuizen en reddingsdiensten hebben grote moeite om de ramp het hoofd te bieden. En Volkswagen wil de komende jaren tot 100.000 banen schrappen als onderdeel van een grote herstructurering, dat meldt de Financial Times. De Duitse autofabrikant doet dat vanwege de hoge kosten, de zwakke vraag en de snelle overgang naar elektrische auto's. Er gaan mogelijk fabrieken dicht in Hannover, Zwickau, Emden en Neckarsulm. De productie daar stopt zodra de huidige modellen die er worden gemaakt zijn uitgefaseerd. Volkswagen heeft momenteel ongeveer 657.000 werknemers in dienst. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
10: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: op tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
0: Bij Taxi Centrale.

0: goede koffie overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
2: Bij Poelman Parfums.

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijft de zorg bij het Zuiderland Medisch Centrum vandaag gewoon doorgaan. De polyklinieken zijn volgens het ziekenhuis geopend zoals gepland. Zuiderland vraagt patiënten wel vooraf goed te beoordelen of ze veilig naar het ziekenhuis kunnen reizen. Wie zich door de hitte niet goed voelt of extra gevoelig is voor warmte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen polykliniek. Samen wordt bekeken of een afspraak eventueel kan worden aangepast of verplaatst. Patiënten die wel naar het ziekenhuis komen, krijgen het advies voldoende water mee te nemen, luchtige kleding te dragen en zich goed tegen de zon te beschermen. De voorstellingen van de openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht gaan vandaag en morgen niet door. Producenten hebben dat besloten vanwege de extreme hitte. Volgens toneelgroep Maastricht en producent Servé Hermans kunnen de veiligheid en gezondheid van bezoekers, cast, vrijwilligers en medewerkers onder de huidige weersomstandigheden niet voldoende worden gegarandeerd. Daarom zijn beide voorstellingen afgelast. De organisatie onderzoekt inmiddels mogelijke alternatieven. Kaartkopers worden daarover geïnformeerd zodra meer duidelijk is. Donderdagavond werd een voorstelling al voortijdig beëindigd nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel was geworden. Musicalacteur Milan van Waardenburg uit Kerkrade gaat vanaf januari volgend jaar de hoofdrol spelen in de Duitse versie van The Phantom of the Opera. Dat heeft producent ATG Entertainment bekendgemaakt. Van Waardenburg is vanaf november al op het toneel in Keulen te zien en neemt begin 2027 definitief de titelrol van The Phantom voor zijn rekening. Daarna combineert hij zijn werk in Duitsland met de Nederlandse tournee van Evita. De 32-jarige acteur speelde eerder hoofdrollen in onder meer Les Miserables, Anastasia en Elisabeth. In The Passion 2026 speelde hij Jezus en deze maand nam hij een hoofdrol voor zijn rekening in de spektakelmusical Bokkenrijders in Stadion de Geuzelt in Maastricht. Met zijn nieuwe rol in The Phantom of the Opera voegt hij opnieuw een internationale productie toe aan zijn indrukwekkende musicalcarrière. Een verborgen stukje oorlogsgeschiedenis in Heerlen is morgen te bezoeken. Onder buurtuin het klooster Koolhufke ligt een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog die door buurtbewoners is opgeknapt en opengesteld voor rondleidingen. De 19 meter lange schuilkelder bood tijdens de oorlog plaats aan ongeveer 140 schoolkinderen wanneer luchtaanvallen dreigden. Na jaren onder de grond verborgen te zijn geweest, maakten bewoners de bunker met veel graafwerk weer toegankelijk. Bezoekers krijgen niet alleen een kijkje in de schuilkelder, maar ook in de bijzondere buurtuin die de afgelopen jaren op het voormalige schoolterrein is aangelegd. Daarmee komen lokale geschiedenis en buurtinitiatief op een unieke manier samen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 39 tot 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, luidt het advies. Drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Park.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is een nieuw hitterecord voor juni gemeten, want in Eindhoven is het 38,2 graden geworden. Daarmee is het oude juni-record van 37,9 graden uit 1947 verbroken. Ook in Horst liep de temperatuur op tot 38 graden. Later vanmiddag kan het op sommige plekken zelfs 40 graden worden. Zo warm was het pas twee keer eerder, allebei in juli 2019. De reeks warmterecords van deze week hangt samen met de klimaatverandering. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt. Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken met ruim 1700 extra plekken in gevangenissen. Daarvoor gaan gedetineerden in het begin van hun straf vaker in een soberder regime voor maximaal 12 weken. Ook wil staatssecretaris Van Brugge nog vaker enkelbanden gaan inzetten bij de terugkeer in de samenleving. Gevangenen mogen ook met verlof voor werk of dagbesteding en krijgen zorg of een opleiding. De gevangenis in Almere gaat ook weer open, al levert die pas over 7 jaar 320 cellen op. En in 4 provincies geldt morgen opnieuw code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat dan om Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, waar het lokaal 38 graden kan worden. In de rest van het land geldt code oranje, behalve op de Waddeneilanden. Door de hitte gebruiken Nederlanders ook veel meer drinkwater dan normaal. Drinkwaterbedrijven Vitens en Oasen melden een recordverbruik. Het gaat om een toename van meer dan een derde vergeleken met de normale hoeveelheden water. Het weer volop zon bij zo'n 30 graden in het Waddengebied tot mogelijk 40 in het zuidoosten. De zwakke wind is veranderlijk. Vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Morgen wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor.
14: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
15: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
16: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat ook. Zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst je dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
18: Dit is het begin van een nieuw uur.
19: Met Richard Rechtenberg.

George Michael, samen met Mary J. Blige. As, maar daarvoor een beetje weekendgevoel op de radio. Justin de Wild met Cheerio. Oftewel, we gaan een beetje lekker richting het weekend. Dus daar moet wat meer sfeer in zitten. En voor nou, ja, gaan we de vrijdagmiddagborrel openen. Hoogste tijd om het bier en de bitterballen op tafel te zetten. Voor de vrijdagmiddagborrel bij de bedrijven

Anastasia Left Outside Alone. En zo meteen wordt de spreuk van de dag van de muur gehaald. En die gaat over vormen. En je weet het, soms ben je iets te mager, soms ben je iets te dik. Maar ik heb een vorm die natuurlijk ook een vorm is. En dat hoor je zo meteen naar Olivia Dean, The Man I Need.

0: Olivia Dean, The Man I Need. En daar gaat hij, afdeling, een vorm, wat ook gewoon een vorm is. Namelijk, ik ben in vorm. Rond is ook een vorm.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Emergency

0: zo lekker vrolijk richting het weekend. Pharrell Williams. En I'm happy. Zometeen Jos met de nieuws. En natuurlijk de welbekende 20 minuten hit. Non-stop en breuteltje vrij. Die komen eraan zometeen met Michael Jackson en Justin Timberlake. Ook Little Kleine en The Verb. Bittersweet Symphony. Lekker. Dik 5 minuten lang.
1: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl. Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
2: Ondanks code rood vanwege de extreme hitte blijft de zorg bij Zuiderland Medisch Centrum vandaag gewoon doorgaan. De polyklinieken zijn volgens het ziekenhuis geopend zoals gepland. Zuiderland vraagt patiënten wel vooraf goed te beoordelen of ze veilig naar het ziekenhuis kunnen reizen. Wie zich door de hitte niet goed voelt of extra gevoelig is voor warmte, wordt geadviseerd eerst contact op te nemen met de eigen polykliniek. Samen wordt bekeken of een afspraak eventueel kan worden aangepast of verplaatst. Patiënten die wel naar het ziekenhuis komen, krijgen het advies voldoende water mee te nemen, luchtige kleding te dragen en zich goed tegen de zon te beschermen. De voorstellingen van de openluchtmusical Bokkenrijders in Maastricht gaan vandaag en morgen niet door. Producenten hebben dat besloten vanwege de extreme hitte. Volgens toneelgroep Maastricht en producent Servé Hermans kunnen de veiligheid en gezondheid van bezoekers, cast, vrijwilligers en medewerkers onder de huidige weersomstandigheden niet voldoende worden gegarandeerd. Daarom zijn beide voorstellingen afgelast. De organisatie onderzoekt inmiddels mogelijke alternatieven. Kaartkopers worden daarover geïnformeerd zodra meer duidelijk is. Donderdagavond werd een voorstelling al voortijdig beëindigd nadat hoofdrolspeler Milan van Waardenburg onwel was geworden. Musicalacteur Milan van Waardenburg uit Kerkrade gaat vanaf januari volgend jaar de hoofdrol spelen in de Duitse versie van The Phantom of the Opera. Dat heeft producent ATG Entertainment bekendgemaakt. Van Waardenburg is vanaf november al op het toneel in Keulen te zien en neemt begin 2027 definitief de titelrol van The Phantom voor zijn rekening. Daarna combineert hij zijn werk in Duitsland met de Nederlandse tournee van Evita. De 32-jarige acteur speelde eerder hoofdrollen in onder meer Les Miserables, Anastasia en Elisabeth. In The Passion 2026 speelde hij Jezus en deze maand nam hij een hoofdrol voor zijn rekening in de spektakelmusical Bokkenrijders in Stadion de Geuzelt in Maastricht. Met zijn nieuwe rol in The Phantom of the Opera voegt hij opnieuw een internationale productie toe aan zijn indrukwekkende musicalcarrière. Een verborgen stukje oorlogsgeschiedenis in Heerlen is morgen te bezoeken. Onder buurtuin het klooster Koolhufke ligt een schuilkelder uit de Tweede Wereldoorlog die door buurtbewoners is opgeknapt en opengesteld voor rondleidingen. De 19 meter lange schuilkelder bood tijdens de oorlog plaats aan ongeveer 140 schoolkinderen wanneer luchtaanvallen dreigden. Na jaren onder de grond verborgen te zijn geweest, maakten bewoners de bunker met veel graafwerk weer toegankelijk. Bezoekers krijgen niet alleen een kijkje in de schuilkelder, maar ook in de bijzondere buurtuin die de afgelopen jaren op het voormalige schoolterrein is aangelegd. Daarmee komen lokale geschiedenis en buurtinitiatief op een unieke manier samen. Dan nog het weer. Parkstad beleeft vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar 39 tot 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan en geldt code rood vanwege de extreme hitte. Blijf zoveel mogelijk uit de zon, luidt het advies. Drink voldoende water en let extra op kwetsbare mensen. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

0: Michael Jackson, Justin Timberlake. Love never felt so good. Met daarvoor nog Little Kleine en The Verb. Oftewel, dat waren de hits in de 20 minuten hits. Non-stop en Breuzeltje vrij. Heel snel naar de feitjes.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde in Eerle in het jaar 2023. Parkstad maakt bekend dat een Duitse universiteit zich daadwerkelijk in Eerle zal vestigen. Het project geldt als een belangrijke impuls voor onderwijs, innovaties en grensoverschrijdende samenwerking.

Magic op de radio van Root. Vrienden, deel 1 zit erop, maar deel 2 komt eraan. En dan gaan we officieel het weekend openen. Zometeen na 5 uur. We zijn met Bilal. Ja, hij komt er ook aan. Dus dat betooft heel veel. Tot zometeen voor deel 2 van natuurlijk de middagshow van Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors
6: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Laat je bestelling door Boelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Bij Boelman Parfums.
9: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
10: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten. Lukt dat niet, dan volgen er strengere regels voor de sector. Zo schrijft landbouwminister Van Essen in de stikstofplannen voor de Tweede Kamer. De uitstoot moet rond kwetsbare natuurgebieden nog veel minder. Een halve kilometer rondom 85 stikstofgevoelige natuurgebieden, 20% extra stikstofvermindering. Het kabinet wil Nederland zo van het stikstofslot halen en kijkt volgend jaar of de doelen ook haalbaar zijn. En de industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten, zo staat in de kabinetsplannen. Om dat doel te halen trekt het kabinet eenmalig €250 miljoen uit. De helft ervan gaat onder meer naar schonere elektrische bouwmachines en maatregelen voor de scheepvaart en het wegverkeer. De andere €125 miljoen is bestemd voor de industrie, onder meer door met aanbestedingen die tientallen bedrijven dicht bij natuurgebieden de komende jaren veel minder te laten uitstoten. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela van woensdag is ruim verdubbeld. Volgens interim-president Rodriguez zijn er al meer dan 589 mensen overleden en zijn bijna 3000 personen gewond geraakt.
13: Reddingswerkers zoeken in de noordelijke regio van Venezuela nog altijd naar slachtoffers. Bijna 50.000 mensen staan nu als vermist geregistreerd. De zwaarst getroffen kustregio geldt als rampgebied. Er is internationale hulp onderweg en er zijn ook al buitenlandse teams gearriveerd. En Vlaanderen wil kinderen onder de 13 jaar geen toegang meer geven tot sociale media. De Vlaamse regering heeft daarvoor een wetsvoorstel goedgekeurd. Sociale mediabedrijven moeten de leeftijd van gebruikers beter gaan controleren. Volgens de regering zijn jonge kinderen nu onvoldoende beschermd tegen de schadelijke inhoud en de verslavende technieken. Ook in andere Europese landen groeit de steun voor strengere regels. In Duitsland adviseert een groep experts nu ook een minimumleeftijd van 13 jaar. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
15: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
17: Waar ben jij naartoe geweest?
18: Naar Mondo Verde.
17: Met de nieuwe Havana's Tornado?
18: Ja, dat is een vrije val.
17: Te gek!
18: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
17: Wow!
18: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
17: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
15: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
19: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
20: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat

Karina Bailey Ray en Put the Record On. Met daarvoor Bilal met Overdosis. En daarmee zijn we dus begonnen aan de deel 2 van de middagshow op vrijdag, waar we helemaal officieel het weekend gaan openen. Ben jij er klaar voor? Zet jij de radio een klein beetje harder aan? Oké, daar gaan we. Nee,

Shakira, het gaat goed met de acht, met Burna Boy. Oftewel een liedje van het WK 2026, Dai Dai Dai. Zometeen gaan we even de spreuk van de dag behandelen. Het gaat over vormen, lichaamsvormen, goede, slechte, allerlei soorten vormen. Look

Kim Wilde en de Kids in America. En ik zei net al, we gaan het hebben over vormen. En elke vorm heeft weer iets speciaals. We hebben het over een ronde vorm. Daar komt die. Ik ben in vorm. Rond is ook een vorm.

0: Quit playing games with my heart. Zometeen Jos met het RTV Parkstad Nieuws. En natuurlijk de welbekende 20 minuten hits. Non-stop en breuteltje vrij. Die komen eraan hoor. Zal met Bluff. Baby Rexa. Zal met Velus. Maar ook Sia. En David Guetta. Zometeen.
1: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Het stikstofscherm langs de buitenring N300 bij Brunsum blijft onderwerp van discussie in de Provinciale Staten. BBB-statenlid John Huizing heeft opnieuw vragen gesteld over het bijna 1 miljoen euro kostende scherm. Volgens het provinciebestuur is het scherm geplaatst om extra stikstofneerslag op de Brunsumer Heide te voorkomen. Die extra neerslag zou zijn ontstaan door een gewijzigde verkeersverdeling na de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op autosnelwegen. Huizing betwijfelt die uitleg en wil weten hoe een lagere maximumsnelheid elders kan leiden tot meer verkeer en stikstof op de buitenring. Volgens de provincie is de Brunsumer Heide voorlopig het enige Natura 2000-gebied in Limburg waar zo'n stikstofscherm is geplaatst. Voor het eerst in Nederland geldt code rood vanwege extreme hitte. Het KNMI laat de hoogste weerswaarschuwing vanaf middernacht ingaan voor Limburg en 7 andere provincies. Morgen kan de temperatuur in Limburg oplopen tot plaatselijk 40 graden. Het KNMI waarschuwt dat de hitte grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid, het verkeer en de openbare veiligheid. Code rood geldt tot vrijdagavond 23 uur. Het KNMI roept mensen op zware inspanning te vermijden, voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en extra aandacht te hebben voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare groepen. Een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Brunsum had volgens het college van burgemeester en wethouders niet op de kandidatenlijst mogen staan. Uit onderzoek blijkt dat hij op de dag van de kandidaatstelling niet woonde op het adres dat hij had opgegeven, zoals de kieswet voorschrijft. De kandidaat stond op de lijst van Brunsum Lokaal, maar werd niet gekozen. Volgens het college was hij zelf al langer op de hoogte dat hij niet meer op het opgegeven adres verbleef. De gemeente concludeert dat zijn kandidatuur bij de beoordeling had moeten worden afgewezen als die informatie destijds bekend was geweest. Het college doet geen uitspraak over eventuele adresfraude en ziet geen aanleiding om alsnog maatregelen te nemen, omdat de man geen politieke functie vervult. Dan nog het weer in Parkstad. Morgen en zaterdag wordt het mogelijk nog heter met temperaturen tot 40 graden. Houd rekening met de zeer sterke zonkracht, drink voldoende water en vermijd zware inspanning tijdens de heetste uren van de dag. Later, morgen, is er kans op een lokale onweersbui.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Sheila Ray. En Tonight Tonight bij Barksat. Bij het einde van de 20 minuten hits. Non-stop en breuzeltje vrij. Met Bluff, Bibi Rexha en Sia vooraf. In die 20 minuten hits non-stop. We hebben nog één feitje. Wat gebeurde in Barksat zo'n 2 jaar geleden? Vandaag, vrijdag 26 juni in het jaar 2024.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Parkstad die kent bijna 18 miljoen subsidie toe aan zo'n 32 projecten. De investeringen moeten de leefbaarheid verbeteren en de regionale

gezellige Anita Meijer. Met Tell Me Why bij Parkzat. Vrienden, ik ga beginnen aan mijn weekend. De middagshow zit erop. Geniet ook van je weekend. En aankomende maand.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Kom binnen!
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: Café Drakken zet de tijd op 6:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6:00.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. De BBB haalt hard uit naar de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Partijleider Van der Plas noemt ze een frontale aanval op de landbouw. Volgens haar dreigen duizenden boerenbedrijven te verdwijnen door de strengere regels. Het kabinet noemt de maatregelen nodig om de natuur te herstellen en Nederland van het stikstofslot te halen. De landbouw moet in 2030 een kwart minder ammoniak uitstoten en rond 85 kwetsbare natuurgebieden nog 20% minder. Boeren mogen nog maar 2,6 koeien per hectare houden. De 12 provincies steunen in grote lijnen het nieuwe stikstofpakket van het kabinet, maar volgens het interprovinciale overleg is er kritiek op de uitvoerbaarheid ervan. Volgens de provincies is er te weinig structureel geld om de plannen goed uit te voeren. Ook vinden ze dat de stikstofnorm sneller moet worden versoepeld om de vergunningen weer op gang te krijgen. De industrie en het vervoer moeten in 2035 de helft minder stikstof dan in 2019 uitstoten en daarvoor trekt het kabinet eenmalig €250 miljoen uit. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen.
12: Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
15: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
16: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
15: Nee, je hebt niet goed gekeken.
16: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
15: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
16: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
17: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
18: Ah!
17: Of zo?
18: Ik snap hier niks van.
17: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
3: 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Bij een appartementencomplex aan de NAVO-laan in Heerlen is vanmiddag een keukenbrand uitgebroken. De brandweer schaalde korte tijd op naar een middelbrand en ontruimde uit voorzorg meerdere appartementen. Rond 5:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Daarna werden de woningen geventileerd en konden bewoners van twee naastgelegen appartementen terug naar huis. De brandweer kon vervolgens terugkeren naar de kazerne. Over gewonden of de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekendgemaakt. De veiligheidsregio's uit Limburg melden dat de opschaling vooral bedoeld was om voldoende brandweereenheden beschikbaar te hebben en elkaar tijdens de extreme hitte snel te kunnen aflossen. Gaia Zoo in Kerkrade heeft een nieuwe Afrikaanse leeuw verwelkomd. Het 15-jarige mannetje is vandaag aangekomen vanuit de dierentuin van Kopenhagen. De leeuw is geselecteerd via het Europese fokprogramma en moet gezelschap gaan houden aan de twee 16-jarige leeuwinnen die sinds het overlijden van het vorige mannetje, eind vorig jaar, zonder partner leefden. De komende maanden laten de dierverzorgers de dieren stap voor stap aan elkaar wennen. Eerst maken ze kennis via elkaars geur en aanwezigheid. Pas als dat goed verloopt, krijgen ze direct contact. Daarom is het mogelijk dat de nieuwe leeuw voorlopig nog niet voor bezoekers te zien is. Het World Dance Festival Parade Brunsum is donderdagavond officieel van start gegaan. Ondanks de extreme hitte genoten bezoekers in het Vijverpark van de eerste optredens van internationale folkloristische dansgroepen. De organisatie had extra maatregelen genomen, zoals schaduwplekken en gratis drinkwater. De warmte zorgde wel voor een lagere opkomst dan gebruikelijk. Opvallend was de dansgroep uit Algerije die met slechts 4 deelnemers optrad. Volgens de organisatie zijn 10 groepsleden na aankomst in Nederland spoorloos verdwenen. Over de reden daarvoor is niets bekend. Het festival duurt nog tot en met zondag en wordt traditiegetrouw afgesloten met de kleurrijke paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Handhavers hebben vorige week in het centrum van Heerlen 101 officiële waarschuwingen en 15 bekeuringen uitgedeeld aan fietsers die zich niet aan het nieuwe fietsverbod hielden. Dat meldt de gemeente Heerlen. Sinds april is fietsen op drukke plekken zoals de Saroliastraat, Promenade, Bongerts en het Pancratiusplein overdag niet meer toegestaan. Daar moet de fiets aan de hand worden meegenomen om de veiligheid van voetgangers te verbeteren. Volgens burgemeester Roel Wever zijn veel mensen nog niet gewend aan de nieuwe regels. Wie na een officiële waarschuwing opnieuw de fout ingaat, riskeert een bekeuring. De gemeente en de politie kondigen aan de controles de komende tijd voor te zetten. Dan nog het weer. Parkstad beleefde vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag steeg de temperatuur naar 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelde het benauwd aan. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

MCV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Yeah.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad en schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
6: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. Het kabinet wil duizenden banen bij de Rijksoverheid schrappen om flink te bezuinigen. Vooral het aantal leidinggevenden en ondersteunende functies moet omlaag. Een deel van hun werk moet worden overgenomen door AI. Ook wil het kabinet minder tijdelijke krachten inhuren. De maatregelen moeten vanaf 2030 zo'n 1,4 miljard euro per jaar opleveren. Er werken nu op de verschillende ministeries ruim 160.000 mensen en de helft daarvan bestaat uit leidinggevenden en ondersteunende functies. Bij een Israëlische aanval in het zuiden van Libanon zijn 7 mensen omgekomen. Volgens het Israëlische leger ging het om leden van de terreurbeweging Hezbollah die wapens vervoerden. De aanval gebeurde in een gebied vlakbij de door Israël bezette zone. Hezbollah is niet betrokken bij de lopende onderhandelingen tussen Israël en Libanon. Diplomatieke gesprekken tussen beide landen gaan ondertussen wel verder met voorzichtige vooruitgang. Officieel geldt er nu een staakt het vuren. En in de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen. Op beelden is een gat te zien in de bovenste verdiepingen van de hoogste toren van de stad. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. De politie heeft de omgeving afgezet en onderzoekt de oorzaak van het ongeluk. Volgens Chinese media gaat het om een sportvliegtuigje dat tegen de wolkenkrabber is gevlogen. Het weer nog volop zon en vanavond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
9: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
10: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
11: Want het oog wil ook wat.
10: Audiofrenzy.nl.
12: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
10: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
2: Win jij de allerlaatste tickets?
1: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke eisen. Smaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Bij een appartementencomplex aan de NAVO-laan in Heerlen is vanmiddag een keukenbrand uitgebroken. De brandweer schaalde korte tijd op naar een middelbrand en ontruimde uit voorzorg meerdere appartementen. Rond 5:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Daarna werden de woningen geventileerd en konden bewoners van twee naastgelegen appartementen terug naar huis. De brandweer kon vervolgens terugkeren naar de kazerne. Over gewonden of de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekendgemaakt. De veiligheidsregio's uit Limburg melden dat de opschaling vooral bedoeld was om voldoende brandweereenheden beschikbaar te hebben en elkaar tijdens de extreme hitte snel te kunnen aflossen. Gaia Zoo in Kerkrade heeft een nieuwe Afrikaanse leeuw verwelkomd. Het 15-jarige mannetje is vandaag aangekomen vanuit de dierentuin van Kopenhagen. De leeuw is geselecteerd via het Europese fokprogramma en moet gezelschap gaan houden aan de twee 16-jarige leeuwinnen die sinds het overlijden van het vorige mannetje, eind vorig jaar, zonder partner leefden. De komende maanden laten de dierverzorgers de dieren stap voor stap aan elkaar wennen. Eerst maken ze kennis via elkaars geur en aanwezigheid. Pas als dat goed verloopt, krijgen ze direct contact. Daarom is het mogelijk dat de nieuwe leeuw voorlopig nog niet voor bezoekers te zien is. Het World Dance Festival Parade Brunsum is donderdagavond officieel van start gegaan. Ondanks de extreme hitte genoten bezoekers in het Vijverpark van de eerste optredens van internationale folkloristische dansgroepen. De organisatie had extra maatregelen genomen, zoals schaduwplekken en gratis drinkwater. De warmte zorgde wel voor een lagere opkomst dan gebruikelijk. Opvallend was de dansgroep uit Algerije die met slechts 4 deelnemers optrad. Volgens de organisatie zijn 10 groepsleden na aankomst in Nederland spoorloos verdwenen. Over de reden daarvoor is niets bekend. Het festival duurt nog tot en met zondag en wordt traditiegetrouw afgesloten met de kleurrijke paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Handhavers hebben vorige week in het centrum van Heerlen 101 officiële waarschuwingen en 15 bekeuringen uitgedeeld aan fietsers die zich niet aan het nieuwe fietsverbod hielden. Dat meldt de gemeente Heerlen. Sinds april is fietsen op drukke plekken zoals de Saroliastraat, Promenade, Bongerts en het Pancratiusplein overdag niet meer toegestaan. Daar moet de fiets aan de hand worden meegenomen om de veiligheid van voetgangers te verbeteren. Volgens burgemeester Roel Wever zijn veel mensen nog niet gewend aan de nieuwe regels. Wie na een officiële waarschuwing opnieuw de fout ingaat, riskeert een bekeuring. De gemeente en de politie kondigen aan de controles de komende tijd voor te zetten. Dan nog het weer. Parkstad beleefde vandaag de heetste dag van de hittegolf. Vanmiddag steeg de temperatuur naar 40 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelde het benauwd aan. Vanavond is er kans op een lokale onweersbui. Morgen blijft het tropisch warm met 35 tot 37 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
2: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
2: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
2: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bij een verkeersongeluk gisteravond laat in de L zijn 3 personen zwaar gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten uit de bocht vloog. Hogeschool Zuid gaat samen met een aantal partners werken met kunstmatige intelligentie, waarbij alle gegevens in eigen beheer worden opgeslagen en niet bij grote buitenlandse techbedrijven. En oud-Omroep Limburg en ROZ-medewerker Leij Meijsen is door de OLS-federatie geëerd voor zijn jarenlange inzet voor het Schuttersfeest.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. Jonge boeren reageren gemengd op de nieuwe strenge stikstofplannen van het kabinet. Volgens jongerenorganisatie NAJK zijn de maatregelen ingrijpend en hebben ze grote gevolgen. Maar tegelijkertijd ziet de organisatie ook dat een deel van hun inbreng is overgenomen. Voorzitter Boom vindt dat jonge ondernemers nog wel ruimte moeten houden om te kunnen blijven boeren en investeren. De jongerenorganisatie wil daarom in gesprek met het kabinet blijven over verdere aanpassingen van de plannen. En het Zeeuwse ringrijden is officieel erkend als immaterieel erfgoed. Dat heeft het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland besloten. Bij die eeuwenoude traditie proberen ruiters te paard of in een sjees een lans in een ring te steken. Volgens betrokkenen is het meer dan een sport en vooral een way of life. De traditie leeft vooral op Zuid-Beveland en Walcheren en wordt al sinds de 17e eeuw beoefend. In andere delen van Nederland gaat het net even anders en die ringrijden varianten vallen er dus niet onder. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
10: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
9: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46
10: 0800-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
13: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
13: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
15: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brak. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB. Gevestigd in Heerlen.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
8: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Het kabinet wil statiegeld gaan invoeren op alle plastic flessen tot en met 3 liter, dus ook melk- en sapflessen. Minister Van Veldhoven werkt aan een voorstel om die uitbreiding wettelijk vast te leggen. Daarbij moet wel worden gekeken naar hygiëneproblemen, vooral bij zuivelverpakkingen. Het doel is om meer plastic te recyclen en zwerfafval te verminderen. Nu zit er al statiegeld op plastic flessen voor water en frisdrank. En sinds 2023 zit er ook statiegeld op bierflesjes en alle metalen drankverpakkingen. Het dodental na de zware aardbevingen in het noorden van Venezuela is al opgelopen tot zeker 920. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Bijna 50.000 personen staan nu als vermist geregistreerd. Een Nederlands reddingsteam met 65 hulpverleners en speurhonden is onderweg om te helpen. Ook andere landen sturen hulp naar het zwaar getroffen gebied. De bevingen met magnitudes van 7,2 en 7,5 worden tot de zwaarste in de regio gerekend. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
11: Yeah.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Heusterich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door dakwerk- en klusbedrijf MB, gevestigd in Heerlen.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
9: Ah!
8: Of zo?
9: Ik snap hier niks van.
8: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het stikstofpakket van het kabinet roept veel politieke spanning op in de Tweede Kamer. BBB is bijvoorbeeld mordicus tegen. Woensdag gaat de Kamer erover debatteren en kunnen er nog aanpassingen volgen op de plannen. Gevoelig punt is de zogenoemde koeiennorm van 2,6 dieren per hectare, die volgens critici te streng en omstreden is. Ook de stikstofgrens blijft een probleem en zorgt ervoor dat vergunningen mogelijk pas volgend jaar weer op gang komen. Premier Jette zoekt brede steun voor de plannen. Gisteravond is een kind van 1 jaar oud slapend achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Het jongetje werd pas ontdekt toen zijn ouders voor een gesloten deur stonden en de politie inschakelden. Het kind bleef ongedeerd en is nagekeken door ambulancepersoneel. Alle betrokken medewerkers van de kinderopvang zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf is een onderzoek begonnen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en erkent dat de veiligheidsprotocollen door de medewerkers niet zijn nageleefd. En na gesprekken in Washington hebben Israël, Libanon en de Verenigde Staten een kaderakkoord aangekondigd. Maar wat er precies staat in die overeenkomst is nog niet bekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een volledige Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de voor Israël cruciale ontwapening van de daar aanwezige terreurbeweging Hezbollah. Of de partijen daar afspraken over hebben gemaakt is nog onduidelijk. Er was geen vertegenwoordiger van Hezbollah bij de gesprekken aanwezig. Het weer later op de avond is er vooral in het zuidoosten kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90s Mix.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Bij taxicentrale.

0: nieuws.
1: RTV Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. De Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. De Amerikaanse oud-veiligheidsadviseur John Bolton heeft bekend geheime informatie te hebben doorgespeeld aan familie voor zijn latere boek. De voormalige medewerker van president Trump krijgt een boete van ruim $2 miljoen plus een taakstraf. Ook is hij zijn overheidspensioen kwijt. In ruil voor zijn bekentenis is een aantal van de 18 aanklachten vervallen. De rechter beslist in oktober nog of er een celstraf bij komt. Bolton keerde zich na zijn baan bij Trump juist tegen de president. En OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is begonnen met de uitrol van een nieuw AI-model, maar voorlopig alleen in de Verenigde Staten. In de eerste fase krijgen alleen geselecteerde Amerikaanse partners toegang. Volgens OpenAI gebeurt dat op verzoek van de Amerikaanse regering. De bedoeling is dat het model de komende weken wel ook internationaal beschikbaar komt, maar de beperkingen voeden de discussie over de toegang tot geavanceerde AI-technologie met mogelijk grote gevolgen voor Europa op termijn. Het weer, vooral in het zuidoosten, is er kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Vannacht koelt het niet verder af dan naar 20 tot 25 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. DJ Kikken 90's Mix.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
12: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
13: Bij Poelman Parfums.
14: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
15: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
14: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
17: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
18: Want het oog wil ook wat.
17: Audiofrenzy.nl.
19: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
17: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde?
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Kom binnen.
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.